0: de U10 SK Stormvogels groepschat.
1: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
2: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
1: Niet nodig, coach, nog plaats in de koffer, uitroepteken.
0: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Daar gaat dus niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
9: I can help.
8: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Goedemorgen. Premier De Wever legt een nieuw begrotingsvoorstel op tafel. Hij mikt nu enkel op een begroting voor volgend jaar, waardoor de regering maar 3 tot 4 miljard euro moet besparen in plaats van 10 miljard. De grote BTW-hervorming stelt De Wever uit tot later. En dat is natuurlijk een grote overwinning voor Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen, die de BTW absoluut niet wil hervormen, of toch maar gedeeltelijk. De andere regeringspartijen zoals CD&V en Vooruit reageren gefrustreerd op het nieuwe voorstel van De Wever. Maar een tussentijds akkoord over de begroting voor volgend jaar moet dan wel de financiële markten geruststellen. De helft van de mensen die werken voelen zich niet bedreigd door de opmars van artificiële intelligentie. Ze vinden het wel een van de meest ingrijpende evoluties van de laatste jaren. Veel mensen vragen zich ook af of ze over 10 jaar nog wel dezelfde job gaan kunnen doen als AI zo blijft evolueren. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Antwerpse Management School en SD Works bij een kleine 3000 werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Social media experts benadrukken wel dat als je AI omarmt, dat toch wel je werk op een positieve manier kan beïnvloeden. Dan nog voetbal met de Champions League, waar het een doelpuntenkermis was. Zo wonnen Real Madrid en Thibaut Courtois op de valreep van het Italiaanse AS Roma met 3-4. Straf als je weet dat de Madrilenen eerst 3-1 achterstonden. Manchester City met Jeremy Doku verloor met 2-4 van titelverdediger Paris Saint-Germain. En rode duivel Romelu Lukaku ging met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 kopje onder bij het Engelse Aston Villa. Liverpool won dan weer met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. 28 doelpunten in 4 topwedstrijden. Il faut le faire, zeggen ze in Frans. We krijgen een zonnige donderdag met soms wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden. Daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag eerst wat zon, daarna meer wolken met kans op een bui. Maar ook opklaringen zaterdag. Zondag dan ook opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
1: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. Wij hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Energy. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
4: Balju
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
4: Aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
8: Dat is Imo! 2 legendarische decennia in 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

Goedemorgen. Premier De Wever legt een nieuw begrotingsvoorstel op tafel. Hij mikt nu enkel op een begroting voor volgend jaar, waardoor de regering maar 3 tot 4 miljard moet besparen in plaats van die 10 miljard. Grote BTW-hervorming stelt De Wever voorlopig uit tot later. En dat is natuurlijk een overwinning voor Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de Franstalige Liberalen, die de BTW absoluut niet wil hervormen. Of toch maar een klein beetje. De andere regeringspartijen zoals CD&V en Vooruit reageren gefrustreerd op het nieuwe voorstel van De Wever. Maar een tussentijds akkoord over de begroting voor volgend jaar, dat moet wel de financiële markten geruststellen. De helft van de mensen die werken voelen zich niet bedreigd door de opmars van artificiële intelligentie of AI. Ze vinden het wel een van de meest ingrijpende evoluties. En veel mensen die vragen zich af of ze over 10 jaar nog wel dezelfde job gaan doen als AI zo blijft evolueren. Blijkt uit onderzoek van de Antwerpse Management School en SD Works bij 3000 werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Social media experts die benadrukken wel dat als je AI omarmt, dat je toch wel je werk op een positieve manier kan beïnvloeden. En veel scholen hebben gezondigd tegen de overheidsregels bij het aankopen van een laptop tijdens de coronapandemie. Ieder kind vanaf 11 jaar kreeg toen een gratis laptop. Een digitaal offensief van toenmalig onderwijsminister Ben Weitz. De Digisprong, goed voor 385 miljoen euro, werd een eyecatcher in Weitz' plan van zogenaamde Vlaamse veerkracht, maar wel betaald door Europa. Zonnige donderdag met soms wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag eerst wat zon, daarna meer wolken met kans op een bui, maar ook opklaringen. Zondag klaart het eerst op, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maxima rond 13, 14 graden.

0: Zeg, ik ben niet mee met onze...
1: Jullie cafetariaplan?
0: Ja.
1: We bekijken het even samen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
5: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: Kop
8: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: I beg your pardon. Samen aan tafel.
12: Dat wordt weer smullen bij de lucht.

0: zaterdagnacht in de gezinschat.
1: Papa, kom je mij halen van de vijf?
2: Oké.
1: Okay. En dan kan Noor ook ineens mee.
2: Oké. Okay.
1: En Emma?
2: Oké. Okay.
1: En Simon?
2: Oh, en mijn step, want die is plat. Oké. Okay.
0: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
3: Voor mijn step.
0: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
6: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus, think possible.
7: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
8: Ook in mij?
7: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
11: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
1: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

Goedemorgen. Werknemers van het farmabedrijf GSK blokkeren de vestigingen in Waver en Rixensart. Daarmee willen ze zoveel mogelijk jobs redden. Want gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk 1200 mensen moeten verdwijnen. En dat zou de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar tijd. Farmabedrijf GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië met 8500 personeelsleden. En ook de Nederlandse navigatiedienst TomTom schrapt ongeveer 200 banen om de kosten te drukken en de organisatie slagvaardiger te maken, zoals dat heet. Bij het bedrijf werken wereldwijd 3300 mensen. De directie wil met de reorganisatie per jaar iets meer dan 20 miljoen euro besparen. Waar de banen precies verdwijnen, maakte TomTom niet bekend. Het Amerikaanse leger wil de zogeheten moeder aller bommen inzetten in Iran tegen hun energieinfrastructuur en nucleaire installaties. Dat vertelde hoge ambtenaren aan nieuwszender CNN. Ze baseren zich op de nieuwe Amerikaanse aanvalsplannen tegen het Iraans regime. De moeder aller bommen is de krachtigste niet-nucleaire bom die het Amerikaanse leger bezit. En misschien loopt er vandaag wel een middelbare scholier rond op je werk, want het is UK Action Day, het moment waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen daarmee zo'n 70 euro en dat geld gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel bij ons als in het buitenland. Veel zon met soms wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden voor de tijd van het jaar. Morgen eerst opklaringen en wolkenvelden. Daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag eerst wat zon, daarna meer wolken met kans op een bui, maar ook opklaringen. Zondag klaart het eerst op, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden.

0: Het is uw linkeroor hier, hè.
1: En uw rechteroor.
0: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
1: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
0: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
1: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
0: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
1: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
0: Ja, ja. Het kan anders.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
3: Ego Keukens.
2: Open deze zondag.
4: Twee legendarische decennia. En één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe ver door liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.

0: regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Hoera, ze zijn er weer.
4: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
3: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly Zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
5: Zeg, van het weekend. Een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
6: Kom aan, slag.
7: Nee, de frituurbrand.
5: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk, hè. Dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

Goedemorgen. Dag 6 van het Assize-proces rond kleuter Deen. Het jongetje van 4 dat ontvoerd en vermoord werd door zijn oppas Dave de Kok. Ook die zijn ex-vriendin staat terecht omdat ze ook betrokken was bij de feiten. Vandaag getuigen eerst nog enkele politieagenten. Daarna starten de pleidooien. Jeff Remasse, de advocaat van de mama van Deen, is ervan overtuigd dat de ex-vriendin van Dave de Kok meer weet over de moord. En dat is ook de mening van het Openbaar Ministerie. Dave de Kok en zijn ex kennen volgende week hun straf. In Brussel vergaderen de Europese leiders vandaag en morgen over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Maar ook over Euroclear, de miljarden aan Russisch geld dat vaststaat op rekeningen van Euroclear in Brussel. Maar enkele Europese leiders willen dat geld vrijmaken om aan Oekraïne te geven. Iets wat vorig jaar ook al werd besproken, maar toen verzette onze premier Bart De Wever zich daar heel fel tegen. Misschien weet je dat nog. De Oekraïnse president Zelensky is ook in Brussel. Hij bezoekt vanmiddag koning Philip en praat ook met premier De Wever. En de Nederlandse navigatiedienst TomTom schrapt ongeveer 200 banen om de kosten te drukken en de organisatie slagvaardiger te maken. Bij het bedrijf werken wereldwijd 3.300 mensen. De directie wil met de reorganisatie per jaar iets meer dan 20 miljoen euro besparen. Waar de banen precies verdwijnen, maakte TomTom niet bekend. Veel zon, maar ook wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Het weekend dan. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. Zondag eerst opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal tot 13, 14 graden. Maandag dan begint zwaar bewolkt met wat regen, daarna droger met brede opklaringen. 15 graden maandag.

0: Top.
1: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gepraat aan -50%. Dat is maar 5,95 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
2: Ontbijt op bed gelijk een koning.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
2: King size.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Eurodreams Droomcentrale.
4: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
3: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
4: Amai.
3: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Code Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
14: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
13: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
15: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
16: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de ULB.
17: Allee, tot straks hè mama.
16: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
18: Hier begeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. Je kan je vanaf vandaag laten vaccineren tegen de griep. De Hoge Gezondheidsraad die vraagt vooral aan het zorgpersoneel en mensen met een mindere weerstand, zoals bejaarden en zwangere vrouwen, om de griepprik te laten zetten. Want zij krijgen dat vaccin ook terugbetaald. Het hoogtepunt van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je al beter beschermen. Onze overheid voorziet meer dan 3 miljoen griepvaccins in ons land. Paus Leo herstelt verrassend goed na zijn zware longoperatie, waarbij dokters een kwaadaardige tumor weghaalden. Katholieke kerkvaders droeg zelfs al een mis op in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Maar artsen nemen het zeker voor het onzekere en onderzoeken Paus Leo verder om te kijken of er eventuele uitzaaiingen zijn. In principe mag hij in de loop van volgende week het ziekenhuis verlaten. Paus Leo is 71. In Pakistan zijn in de stad Peshawar zeker 27 kinderen en een leerkracht omgekomen toen het dak van een school instortte. Een 20-tal anderen raakten gewond en er liggen nog kinderen onder het puin. Hulpdiensten konden wel al 40 leerlingen redden. Hoe het dak van de school kon instorten, dat onderzoeken de Pakistanse politiediensten. En dan nog wielrennen met een Belgische zege in de ronde van Guangxi in China. Onze landgenoot Milan Fretin van Cofidis won daar de derde en langste etappe. Maar het is voor Fretin ook zijn eerste overwinning op het niveau van de World Tour. Hij sprintte aan de meet sneller dan de Nederlander Bister Bos en Jordi Meus. De ronde van Guangxi eindigt nu zondag. Veel zon, maar ook wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. Zondag eerst opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden. En maandag begint zwaar bewolkt met wat regen, daarna droger met brede opklaringen en 15 graden. Random game. Random.

0: of gemaakt witlof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
1: I love the witlof van de Lunch Garden.
2: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En wat er overblijft is voor morgen.
14: Daar gaat dus niks overblijven.
12: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Oei.
16: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
16: Ja, en hoe verder liever?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
16: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
17: Dag, Simo!
18: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.

0: met een comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
1: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
2: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Duitse chemiebedrijf Covestro wil in de Antwerpse haven meer dan 300 banen schrappen. Dat vertelde de directie vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf gaat 260 mensen collectief ontslaan, of 1 op de 3 jobs. Opnieuw een zware klap voor de haven van Antwerpen. Covestro snoeit vooral in de afdeling die hittebestendige kunststof maakt, onder meer voor in auto's en voor medische toepassingen. De directie benadrukt dat het aantal naakte ontslagen wil beperken door mensen de kans te geven om intern een andere job te vinden. Bij Covestro werken in de Antwerpse haven bijna 1000 mensen. Banken moeten het geld dat klanten verliezen bij phishing meteen terugbetalen, ook als die klanten grove fouten maakten. Dat beslist het Europees Hof van Justitie. Er is al langere discussie over de afhandeling van phishinggevallen. De wet verplicht nu dat banken een klanten meteen moeten terugbetalen als de phishing gebeurde zonder dat de klant akkoord ging. Als de bank kan bewijzen dat er fouten zijn gebeurd door bijvoorbeeld de geheime code te geven, dan mag de bank het geld terug eisen. Je kan je vanaf vandaag laten vaccineren tegen de griep. De Hoge Gezondheidsraad vraagt vooral aan het zorgpersoneel en mensen met een mindere weerstand, zoals bejaarden en zwangere vrouwen, om die griepprik te laten zetten. Want zij krijgen dat vaccin ook terugbetaald. Het hoogtepunt van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beter beschermen. Onze overheid voorziet meer dan 3 miljoen griepvaccins. En dan nog sport met wielrennen, met een Belgische ritzege in de ronde van Guangxi in China. Onze landgenoot Milan Fretin van Cofidis won daar de 3e en langste etappe. Maar het is voor Fretin ook zijn eerste overwinning op het niveau van de World Tour. Hij sprintte aan de meet sneller dan de Nederlander Bister Bos. En Jordi Meus, de ronde van Guangxi, eindigt nu zondag. Veel zon, maar ook wolkenvelden bij een zeer zachte 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanuit het westen bij 20 graden. Zaterdag begint zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui. Tussendoor klaart het ook soms op. Zondag dan eerst opklaringen, daarna meer bewolking en kans op buien. Frissere weekend maximaal rond 13, 14 graden. Maandag dan begint zwaar bewolkt met wat regen, daarna droger met brede opklaringen en 15 graden maandag.

0: Pijk Serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
1: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
2: Abdij
1: glimlachten ze terug. En een week later aan
2: Buil
1: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
2: ULB.
1: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
2: Aan Marie-José.
1: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

Goedemiddag. In Vlaanderen zijn twee mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om mensen die een hoog risico hadden om ernstig ziek te worden. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus twee met een fatale afloop. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. De meeste mensen merken daar niets van. Banken moeten slachtoffers van phishing meteen terugbetalen, zelfs als de klant nalatig is geweest. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie. Er is al langer een discussie over hoe banken phishinggevallen behandelen. Ze weigeren vaak zo'n terugbetaling, maar volgens het Hof mag dat niet. Pas later kan de bank het geld eventueel terugeisen als ze kunnen bewijzen dat de klant wel degelijk nalatig was. Bijvoorbeeld omdat je je code van je bankkaart niet hebt beschermd. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Om solidair te zijn met mensen met kanker en hun naasten. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kan je een persoonlijke boodschap achterlaten. Bijvoorbeeld in de Stadshal in Gent, op de Grote Markt van Mechelen of op het Zand in Brugge. En taekwondoka Sarah Shahri heeft een nationale trofee voor de sportverdiensten gewonnen. Dat is bekendgemaakt tijdens een plechtigheid op het stadhuis van Brussel. Het is een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shahri pakte in mei haar derde Europese titel in het taekwondo. Ze is ook tweevoudig wereldkampioene en pakte in 2024 brons op de Olympische Spelen. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de trofee. Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen. Het blijft ook zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen en een pak frisser bij 14 graden. Zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden.

0: munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, nee. 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
3: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
3: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
4: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel. Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
5: Liedermannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
6: Oh.
5: En zijn visgrief.
6: Ah.
5: Waterskies.
6: Plezant.
5: Een pizza oven.
6: Allee.
5: Oela, en zijn nieuwe vriendin.
6: Hé, wat? Laat zien.
0: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
5: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
0: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
0: En wat er overblijft is voor morgen.
8: Daar gaat dus niks overblijven.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: wit-wit
1: of net niet wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed.
10: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Hoera, ze zijn er weer.
12: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
11: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, ons nieuw appartement is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Oh nee!
14: Oei, wat is er?
15: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
14: Oei?
15: Ja, wat nu?
14: Ik bel direct de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Ah, ik ben het beu!
16: Oei.
15: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
16: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
15: Ja, en hoe verder liever?
16: Ver genoeg, maar niet te ver.
15: Ah ja, voor de kinderen.
16: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
17: Dat is Imo!
18: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en de wereldburger.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

Goedemiddag. Lotte Kopecky is voor de derde keer wereldkampioene in de afvallingskoers op het WK baanwielrennen in China. Kopecky won de afvallingskoers voor een Japanse. Het brons was voor een Amerikaanse. Het is voor Kopecky haar 7e wereldtitel in het baanwielrennen, waarvan dus de 3e in de afvallingskoers. En het is trouwens de 1e medaille op het WK voor ons land. Kopecky komt morgen ook in actie in het Omnium. Zaterdag rijdt ze de ploegkoers. In Vlaanderen zijn 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus. Dat meldt departement Zorg. Het gaat om mensen die een hoog risico hadden om ernstig ziek te worden. Intussen zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen bevestigd, waarvan dus 2 met een fatale afloop. Het Westnijlvirus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. De meeste mensen merken daar niets van. Albert Heijn kan zijn winkelkrekken weer aanvullen. Volgens de Nederlandse supermarktketen zijn de leveringen aan winkels volledig hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Je kan nog geen boodschappen online bestellen en ook de website blijft onbereikbaar. Ook bij De Leijzen waren er IT-problemen, maar zij bevoorraden hun winkels via een ander systeem. De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om hacking. En nog even terug naar de sport, want taekwondoka Sarah Shari heeft een nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Het is een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar 1 keer kunnen winnen. Shari pakte in mei haar 3e Europese titel in het taekwondo. Ze is ook 2-voudig wereldkampioene en pakte in 2024 ook brons op de Olympische Spelen. Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen. Het blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen. Een pak frisser dan bij 14 graden. En zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden.

0: was vervangt.
1: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date.
7: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
6: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
14: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On. 4 voor €12.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Energy. Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego. Fuego.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: Liantis. Zeg, wat doe ik met...
4: Langdurig zieke medewerkers?
3: Ja.
4: Heb je nu even tijd?
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
8: Ego Keukens.
6: Oh.

0: sterretje? Bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carla's herstelt, Carla's vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
6: Bel rap onze makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
9: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
8: I love the witloof van de lunchgarden.
10: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: moment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En wat er overblijft is voor morgen.
8: Daar gaat dus niks overblijven.
6: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
10: Bozar.
9: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
10: Als een koning op zijn troon.
9: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
10: ULB.
11: Allee, tot straks hè mama.
9: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
14: En nu nog meer.
13: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

Goedemiddag. In een moskee in Anderlecht is afscheid genomen van de politieagent die maandagavond tijdens een politieinterventie werd doodgeschoten in Jette. Honderden mensen waren aanwezig op zijn begrafenis. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog volop. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar het is niet duidelijk of ze al zijn aangehouden. Vanmorgen voerde het labo nog een nieuw sporenonderzoek uit. Het parket geeft voorlopig geen informatie. Iets meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen is bezorgd over de betaalbaarheid van energie. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse nutsregulator. Gezinnen worden wel steeds actiever op de energiemarkt. 24% veranderde het afgelopen jaar van contract. En dat komt omdat de prijzen enorm snel veranderen. Ook vorige maand zijn de prijzen voor elektriciteit en gas gestegen. Je betaalt nu zo'n 1400 euro voor een nieuw jaarcontract voor elektriciteit. Voor aardgas betaal je zo'n 2000 euro. Dat is de hoogste prijs in 3 jaar tijd. En ons land heeft intussen al 2 medailles op het WK baanwielrennen in China. Na het goud voor Lotte Kopecky in de afvallingskoers heeft Lindsay de Vijlder brons gepakt in de scratch bij de mannen. Een knappe prestatie, want de Vijlder was geen topfavoriet voor de medailles. Lotte Kopecky werd eerder ook al voor de 3e keer wereldkampioen in de afvalling. Het is haar 7e wereldtitel in het baanwielrennen. Ze heeft ook al 4 Europese titels. Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen. Het blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen. Een pak frisser dan bij 14 graden. En zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden.

0: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf 50 euro per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
7: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
6: Amai.
7: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
8: Eurodreams.
9: Ah, ik ben het beu.
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder, liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
11: Bessimo! Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
5: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En wat er overblijft is voor morgen.
13: Daar gaat dus niks overblijven.
11: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
4: Ja, ik bel erop de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
7: Kom aan, maar
8: nee, de frituurbrand.
6: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
10: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

Goedemiddag. In een moskee in Anderlecht is afscheid genomen van de politieagent die maandagavond tijdens een politieinterventie werd doodgeschoten in Jette. Meer dan 2000 familieleden, vrienden en collega's waren aanwezig op zijn begrafenis. Het onderzoek naar de schietpartij loopt intussen nog volop. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar het is niet duidelijk of ze al zijn aangehouden. Vanmorgen voerde het labo nog een nieuw sporenonderzoek uit. Het parket geeft voorlopig geen informatie. Oekraïns president Zelensky ontmoet rond deze tijd onze koning Filip. Hij is speciaal naar Brussel gekomen voor de Europese top vandaag en morgen. De Europese leiders praten onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky wil ook 1-op-1 gesprekken met hen, ook met onze premier De Wever. Want Zelensky wil De Wever vragen om de miljarden Russische tegoeden bij Euroclear vrij te geven. De Europese Unie wil die aan Oekraïne lenen, maar ons land verzet zich ertegen, uit vrees voor een reactie van Rusland. En in Albanië lopen de studentenprotesten uit de hand. Voor de 3e dag op rij zijn er rellen uitgebroken. Onder meer in de hoofdstad Tirana. Betogers gooiden met stenen en molotovcocktails naar scholen. De politie zette er traangas en het waterkanon in. De studenten komen in Albanië op straat tegen de hoge studiekosten en de lage jobkansen. Er werden al honderden betogers opgepakt. Het is vaak zonnig met soms hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en regen, maar het blijft wel zacht bij 19 graden. Zaterdag afwisselend wolken en opklaringen en een pak frisser bij 14 graden. En zondag bewolkt met opnieuw kans op regen rond 10 graden.

0: Boek Egypte nu tot 300 euro korting per persoon.
1: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
1: Info op telenet.be.
2: Wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
4: Ontbijt op bed, gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
4: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend,
3: altijd voordelig. Hoera, ze zijn er weer.
4: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
3: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
6: Eggo Keukens.
5: Open deze zondag.

0: Zeg, ik ben niet mee met onze...
1: Jullie cafetariaplan?
0: Ja.
1: We bekijken het even samen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Daar gaat dus niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
7: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan
8: Balje
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachten ze terug. En een week later, aan
8: Buil,
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
8: Aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemiddag. Premier De Wever wil een zogenaamde schuldenrem om een financieel rampscenario te voorkomen. Het is een soort noodknop die ze kunnen induwen als de druk van de financiële markt op ons land te groot wordt. Het gaat om een pakket van zo'n 3 à 4 miljard euro waarbij ze de overheidsuitgaven compleet bevriezen. De Wever wil liefst dit weekend al een begrotingsakkoord voor volgend jaar. Intussen blijven de ministers ook verder werken aan de meerjarenbegroting tot 2029. Maar als die gesprekken muurvast blijven zitten, moeten we misschien opnieuw naar de stembus. Oekraïns president Zelensky heeft samengezeten met onze koning Filip. Hij is speciaal naar Brussel gekomen voor de Europese top vandaag en morgen. De Europese leiders praten onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky wil ook met onze premier De Wever praten. Hij wil hem vragen om de miljarden Russische tegoeden bij Euroclear toch vrij te geven. De Europese Unie wil die aan Oekraïne lenen, maar ons land verzet zich ertegen uit vrees voor een reactie van Rusland. In heel Frankrijk plannen de Gilets Jaunes of de gele hesjes zaterdag ruim 1000 protestacties. Eerst wilden ze betogen tegen de dalende koopkracht, maar ze roepen nu ook jongeren van de scholierenprotesten op om mee te betogen. Al enkele weken komen zij op straat tegen de slechte leeromstandigheden, het tekort aan leerkrachten en de overvolle lesroosters. Die protesten draaiden wel al enkele keren uit op rellen. En de executie van een man die in 2009 13 militairen doodschoot in Texas zal dan toch niet live worden uitgezonden. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Eerst had Trump er toestemming voor gegeven, maar hij krabbelt terug na kritiek. Het wordt de eerste executie door een militair vuurpeloton sinds de Tweede Wereldoorlog. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien, maar het blijft wel zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. En het is ook frisser bij 15 graden. Zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot. Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
5: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
6: Ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Dat is Imo!
9: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Wit-wit.
1: Of net niet wit.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
4: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
5: Dovi Keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij ING Business weten we, ondernemers die laten hun ambitie brullen.
11: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
10: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
12: Zaterdagnacht in de gezinschat.
13: Papa, kom je mij halen van de vijf?
14: Oké.
13: En dan kan Noor ook ineens mee.
14: Oké.
13: En Emma?
14: Oké.
13: En Simon?
15: Oh, en mijn step, want die is plat.
14: Oké.
16: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
15: Voor mijn step.
16: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
17: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.

0: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
2: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben. Ze.
1: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Daar gaat dus niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo

0: jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
1: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
2: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Goedenavond. Op het proces over de dood van kleuter Dien wil de advocaat van de moeder van Dien extra schuld vragen over moord en schuldverzuim. Hij heeft 2 uur lang gepleit. Volgens advocaat Vermassen had verdachte Dave de Kok een voorbedacht plan om Dien te doden. Vermassen zegt dat hij nog genoeg tijd had om na te denken over zijn daden en geen hulp aanbood aan de zwaargewonde kleuter. Als de jury hierin meegaat, zal de Kok niet voor doodslag, maar voor moord worden veroordeeld. De prijzen voor elektriciteit en aardgas waren in bijna 4 jaar nog nooit zo hoog als nu. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1400 euro. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan 2000 euro. En dat komt uiteraard allemaal door de oorlog in het Midden-Oosten. Als je al een vast contract hebt, voel je die impact voorlopig niet. Voor wie een variabel contract heeft, kan de prijs wel stijgen. De zaak Propere Handen ligt opnieuw stil. Er zijn 3 nieuwe wrakingsverzoeken ingediend tegen 2 magistraten in de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingsstelling. De zaak draait om omkoping, matchfixing en witwaspraktijken in het Belgisch voetbal. In 2018 vielen speurders binnen bij verschillende profclubs en topfiguren. De debatten gaan pas eind november verder. Het Hof van Cassatie moet eerst nog beslissen of de magistraten mogen aanblijven. En op de laatste wereldbekermanche korte baan zwemmen heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Ze zwom in de finale naar goud in 24 seconden en 56 honderdste. En daarmee is ze nog eens 19 honderdste sneller dan haar vorige bestijd van begin deze maand. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien en het blijft wel zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. En het is ook frisser bij 15 graden. Zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
1: Ja.
0: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
1: Oh, ja.
0: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
1: Ja.
0: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
1: Ja!
0: Mevrouw, welke kiest u?
1: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Zeg, schat.
1: Ja?
4: Die badkamer, daar is een lek geweest.
1: Oei.
4: Dat is een zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
6: Ontbijt op bed gelijk een koning.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
6: King size.
5: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
0: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans.

0: Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immos Koopman!
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goeie avond. Tijdens de grote politieactie op afleiding achter het stuur vorige week zijn meer dan 2500 mensen betrapt op gsm'en tijdens het rijden. Dat is een van de grootste risicofactoren voor een ongeval. Ook zo'n 250 andere bestuurders waren afgeleid omdat ze bijvoorbeeld aan het lezen waren of zich aan het schminken waren. Voor het eerst controleerde de politie ook op fietsers en e-steppers. De politie trok meer dan 900 rijbewijzen onmiddellijk in. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien wil de advocaat van de moeder extra schuld vragen over moord en schuldig verzuim. Hij heeft 2 uur lang gepleit. Volgens advocaat Vermassen had verdachte Dave de Kok een voorbedacht plan om Dien te doden. En had de Kok nog genoeg tijd om na te denken over zijn daden en bood hij geen hulp aan de zwaargewonde kleuter. Als de jury hierin meegaat, zal de Kok niet voor doodslag, maar voor moord worden veroordeeld. En de schrikkelseconde verdwijnt. In de plaats daarvan komt er een schrikkeluur. Dat heeft een team van wetenschappers beslist. Al sinds 1972 voegen wetenschappers af en toe een extra seconde toe, omdat de aarde niet altijd exact in 24 uur om zijn as draait. Vanaf volgend jaar wordt er gewacht tot er een uurverschil zit op de 2 tijdsmetingen. En dat betekent dat we honderden jaren de atoomklok niet meer moeten bijstellen. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima rond 15 graden. Morgen meer wolken met regen en buien, maar het blijft wel zacht bij zo'n 20 graden. Zaterdag eerst vrij zonnig, daarna meer wolken met nog kans op een bui. En het is ook frisser bij 15 graden. Zondag opnieuw bewolkt met regen en 13 graden.

0: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
1: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Nu beursactie bij Dovi. Krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi Keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Chocoladebruin
2: of karamelbruin.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: En betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten.

0: 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
1: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
2: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.

Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.